0: 8844. Wie informatie heeft van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdig geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Voor een kleinschalig woonproject in Boekelen is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Op de parkeerplaats aan de Nieuwe Erve 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat de indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Met deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laarbeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeente bij zo'n besluit. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Op de parkeerplaats aan de Nieuwe Erve 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdelijk geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt.

0: geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Voor een kleinschalig woonproject in Boekelen is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Op zondag 30 augustus vindt de 7 dorpentocht plaats in Geemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen stellen tussen 10 en 12 uur. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet mee zal vallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Met deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Zij kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laarbeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
2: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 20:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Voor een kleinschalig woonproject in Boekelen is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4 uur vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Geemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen stellen tussen 10 en 12 uur. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet mee zal vallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. Op de parkeerplaats aan de nieuwe Erve 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdig geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. Op zondag 30 augustus vindt de 7 dorpentocht plaats in Geemert Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12 uur. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet mee zal vallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. De DOP in Boekel heeft in 2025 tegen het beeldkwaliteitsplan van Boekels Ven gestemd, omdat een groot vakantiepark volgens hen niet past. Ondanks eerdere bezwaren respecteerde de DOP het democratisch besluit van de gemeenteraad. Ze zien ook kansen voor natuurontwikkeling in het gebied. Cruciaal voor hun steun is dat Boekels Ven iets oplevert voor inwoners, vooral voor mensen met een kleinere beurs. De DOP vroeg daarom de wethouder te onderzoeken of gratis toegang tot het enige openbare zwemwater mogelijk is. De DOP had het liever anders gezien, maar nemen nu hun verantwoordelijkheid nu er een eerder besluit ligt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Oh, Julie, met de Shaking Stevens, de opener van de Klaarwakker voor vrijdag 31 juli. De maand is alweer voorbij, na vandaag. De tijd gaat snel. Komt ook omdat wij dan zin hebben met de muziek die je kunt horen hier op OSR 920. De bekende onderdelen vandaag, natuurlijk ook het instrumentaaltje en zijn verhaaltje. Maar ook Don Johnson.

0: verdrietige dames, meisjes, sad girls, Bibi Rexha en David Guetta samen in dit nummer. En we kijken terug naar 31 juli 2006. Hoe was het weer toen? Nou, het was half bewolkt met een enkele bui in de middag. De maximumtemperatuur werd 22 graden, 's nachts werd het 14 graden. Uit het westen, daar kwam de wind vandaan en in de avond werd het droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Walking in Memphis. Het is een mooie plek om te lopen trouwens. Tenminste, dat wordt verteld. Ik ben er nooit geweest, maar toch wel in de buurt trouwens. Mark Cohen was dat hier bij ons. Good Times ook nog met Siek, de dames daarvoor. Goedemorgen, we zitten aan de boterham en een kopje koffie. Jij misschien ook, nou smakelijk in dat geval. Hoe dan ook, fijn dat je bij ons bent en je ons vergezelt in onze reis door de muziek heen.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

niet het origineel, maar het klinkt wel lekker, hè? These boots are made for walking. Dit keer dus de uitvoering van Jessica Simpson. We gaan naar het archiefnieuws van de maand juli. De Nederlandse regering besluit in 1955 tot de aanleg van de afsluitdijkversterking. Wat anders dus dan de oorspronkelijke dijk. In Rotterdam wordt de nieuwe Erasmus Universiteit Veughoe geopend. Dat was in 1996. En een brand in een flatgebouw in Amsterdam eist in 2016 één leven. En de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse atleet won in juli 2006 goud op de 110 meter hoorde bij de Europese kampioenschappen? Het antwoord krijg je zo meteen.

Blink Twice, Boozy, samen met Miles Smith. En dan het antwoord nog op onze sportvraag van vandaag. Het was Gregory Sadok die in 2006 in juli van die maand goud won bij de horde op de Europese kampioenschappen. Goedemorgen, fijn dat je bij ons bent. Wij hebben voor jou speciaal Joe J.

Wat nader moet je hebben voor zo'n eindnoot. Cliff Richard was dat dan, de Bachelor Boy, waarmee we richting 8 uur gaan. Straks zijn we terug. Het laatste gedeelte daarin, inderdaad, het instrumentaaltje en zijn verhaaltje voor deze vrijdag. Nu eerst de Cats nog met Let's Dance.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Balochistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Op de parkeerplaats aan de Nieuwe Erve 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat de indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Bij deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laarbeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Voor een kleinschalig woonproject in Boekel is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

0: Come and Get It van lang geleden, de band Bad Finger was dat. En dan 2-1 voor vandaag, Alan Clark zit daarin. Straks hoor je This Ain't Gonna Work en we starten met Blow Me Away.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Twee keer Alan Clark hier op OSR 920 in Klaar Wakker. Het item is er volgende week weer, vanaf maandag. Circles nu met Crystal. Don't sleep.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Het weer, veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Notorious heette het, mag duidelijk zijn. Duran was de band die je hoorde.
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: En daarin vandaag Swinging Olympia van Gunther Norris. Gunther Norris, de Duitse big band leider, schreef en voerde dit nummer uit met zijn orkest. Het nummer is een krachtige, swingend orkestwerk wat refereert aan de Olympische Spelen. Norris combineert strakke, koperen blazers met een opzwepend, modern ritme. Het was bedoeld om de energie en grootsheid van een sportstadion te vangen.

Roy Orbison, good old Roy Orbison zou ik willen zeggen. En Only the Lonely hier bij ons. En het instrumentaal, het is een verhaaltje ervoor van Gunther Roberts, Swinging Olympia. Mooi nummer, al zeg ik het zelf. Over zijn EG 2.0, wij zeggen goedemorgen. Hier is Fool's Garden. I'm

A Real Mother Fire. Johnny Guitar Watson hier bij ons aan het slot van Klaar Wakker. Het zit erop. Dit was deze week. Wat dit programma betreft. We gaan weekend houden. Ja, misschien straks ook wel. Nou, dan veel plezier komende dagen. Ook met de programma's die je zult horen hier op OSR 920 natuurlijk. Straks Muziekfabriek tussen 9 en 12 uur met Ben Verhiel. En maandagochtend om 7 uur zijn wij er weer met dit programma. Ondertussen gaan we de muziek uitzoeken voor volgende week. En de items bij elkaar schrapen. En luisteren we nu nog naar Ottawan.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
3: Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Voor een kleinschalig woonproject in Boekelen is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. De DOP in Boekel heeft in 2025 tegen het beeldkwaliteitsplan van Boekels Ven gestemd, omdat een groot vakantiepark volgens hen niet past. Ondanks eerdere bezwaren respecteerde de DOP het democratisch besluit van de gemeenteraad. Ze zien ook kansen voor natuurontwikkeling in het gebied. Cruciaal voor hun steun is dat Boekels Ven iets oplevert voor inwoners, vooral voor mensen met een kleinere beurs. De DOP vroeg daarom de wethouder te onderzoeken of gratis toegang tot het enige openbare zwemwater mogelijk is. De DOP had het liever anders gezien, maar nemen nu hun verantwoordelijkheid nu er een eerder besluit ligt. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdig geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Steven Wood en While You See It, Jan, Jerry Lee Lewis en het origineel uit de jaren 50 op Sun Label Great Balls of Fire. Goedemorgen en van harte welkom. Oh, het is alweer vrijdagochtend. Gaat de tijd toch snel. Laatste dag van de maand, 31-7-2026. Tot om 12 uur is dit muziekfabriek. Een zonnige en zomerse muziekfabriek. Je bent van harte welkom natuurlijk. 18 doden bij bestorming Spaanse enclave Quota. Nog duizenden mensen zijn onderweg. Trump zegt dat Hamas gaat ontwapenen onder toezicht van de Vredesraad. En bosbranden in Griekenland nog steeds niet onder controle. Tot het 12 uur muziekfabriek, de platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Ach, je kent het onderhand, maar we hebben altijd wel de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Een van de platen die heel hoog staan in de lijst van beste en mooiste intro's en outro's aller tijden. Duncan Brown en Wild Places. U2 en City of Blinded Light hier op OSR 920. Ach, we hebben ze voor je. De krent uit de pap, de crème de la crème. Het komt allemaal voorbij. Hé, hey, even een kwartje in de jukebox. Druk op een cijfertje en dan komt dit voorbij. Nieuw Sedaka. Oh, yeah.

0: Carrie en Fantasy op OSR 920. Vandaag begint het droog met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. Zeer lokaal tot een bui, maar in verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. En het wordt 25 tot 28 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Het weekend verloopt droog en zonnig. Zaterdag wordt het 24 tot 26 graden. En zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit. Maandag wordt het regionaal tropisch warm met 29 tot 33 graden. En later op de maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

De Hollies, ken je deze nog? A Man Without a Heart. Leuk om weer eens te draaien uit die gouden oude playlist. David Doosje, Bikke Mikke Titch en de Legend of Xanadu. Dit is OSR 920, jouw vriendje op de radio met Muziekfabriek. Met me, Mutia Buena, Rich Girl.

meer mensen, dan zou het in de wereld misschien een stukje mooier eruit zien. Procol Harum hadden we ook nog in de Wider Shade of Pale. Nieuws komt eraan van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Simon & Garfunkel, Cecilia.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
2: Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Op de parkeerplaats aan de Nieuwe Erven 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. De DOP in Boekel heeft in 2025 tegen het beeldkwaliteitsplan van Boekels Ven gestemd, omdat een groot vakantiepark volgens hen niet past. Ondanks eerdere bezwaren respecteerde de DOP het democratisch besluit van de gemeenteraad. Ze zien ook kansen voor natuurontwikkeling in het gebied. Cruciaal voor hun steun is dat Boekels Ven iets oplevert voor inwoners, vooral voor mensen met een kleinere beurs. De DOP vroeg daarom de wethouder te onderzoeken of gratis toegang tot het enige openbare zwemwater mogelijk is. De DOP had het liever anders gezien, maar nemen nu hun verantwoordelijkheid nu er een eerder besluit ligt. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Geemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle zeven kernen van de gemeente Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elzendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen stellen tussen 10 en 12 uur. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet mee zal vallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Pearl Jam en Dissident is hier.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag begint droog met een mix van wolkenvelden en zonnige periode. Vanmiddag schijnt geregeld de zon tot 25 tot 28 graden. Goedemorgen, OSR 920, jouw vriendje op de radio. Ik heb voor jou weer een hele bak met leuke platen klaarleggen. Onder andere de Brothers Johnson komen eraan. Maar eerst Jimmy Ruffin, What Becomes of a Broken Hearted.

0: hoor. Maar deze man die maakte er in de jaren 90 een mooie, mooie, mooie versie van. Elvis Costello en She, Paul Anka en Diana. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Hallo, mag ik zo vrij zijn om me even aan je voor te stellen? Ik ben een man van naam en faam en ik loop al heel wat jaren mee. Sterker nog, ik was er al toen Jezus zich opofferde voor de gehele mensheid. En ik was het die ervoor zorgde dat Pontius Pilatus zijn handen kon wassen in onschuld. In Sint-Petersburg was ik ook van de partij en maakte daar de weg vrij voor een revolutie. De tsaar en zijn gevolg zijn door mij persoonlijk afgeslacht. En door mijn schuld bleef zijn dochter, grootvorstin Anastasia, eenzaam achter. Ik leidde de blitzkrieg naar een overwinning en stond als een trotse generaal in een slagveld vol rottende lijken. Ook de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk was me een groot genoegen. Koningen en koninginnen vlogen elkaar in de haren met hel en verdoemenis en ze hielden het volk in hun greep. De kreet "Wie vermoordde Kennedy" is trouwens ook door mij bedacht, met in mijn achterhoofd de gedachte dat hij in eerste instantie zichzelf de das om heeft gedaan. En ik stuitte de opmars van de Britse troubadours richting Bombay. Het is toch algemeen bekend dat ieder mens eigenlijk een crimineel is, of niet soms? Zelfs mensen die zich keurig aan de wet houden. Ook alle zondaars zullen immers worden geheiligd. Slechte mensen komen er altijd weer genadig vanaf. Maar nu heb ik eigenlijk wel genoeg over mezelf verteld. Dus mochten we elkaar ooit tegenkomen, blijf dan beleefd tegen me, zoals je dat vroeger hebt geleerd. Als je dat namelijk niet doet, heb ik geen andere keus dan je te beroven van je ziel. Zeg eens eerlijk, kun je na dit verhaal een beetje hoogte van me krijgen? Of heb je zelfs al een idee wie ik precies ben?

Oh, heerlijk. De muziek uit de jaren 80. De dansmuziek uit de jaren 80. Zo uit de discotheek gehaald. En dat is lekker als je zo richting je weekend gaat. Ah, Jocelyn Brown. And Somebody Else's Guy. André Hazes hadden we ook nog. En het is koud zonder jou. Dit is George Baker.

was. En de versie van de Beatles van lang geleden. All My Loving. George Baker en Little Greenback. Zo direct het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we nog een uurtje bij je terug met de beste muziek uit 6 decennia popmuziek. Dit is Yazoo. Don't go. Tot het nieuws.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Poppodium Tivoli Vredeburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Voor een kleinschalig woonproject in Boekel is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Met deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laarbeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Op de parkeerplaats aan de Nieuwe Erve 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat het niet is toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
1: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Het is vrijdag en dan gaat het net een tandje meer. Even uit de jukebox met Royal Showband Waterford en Let's Do the Hucklebuck.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag begint droog met een mix van wolkenvelden en zonnige periode. Vanmiddag schijnt geregeld de zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Goedemorgen.

Band of Ballet. Het blijkt dat ze nog steeds optreden. Only When You Leave, Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamers. Hier op OSR 920. Dus vrijdag, langzaam maar zeker, wandelen wij jouw weekend binnen. Met Maud en McNeil.

Zijn Joe's thuis samen met Tuttle Touch en Love Me in Slow Motion. Doe het lekker langzaamaan. Manfred Mann en Dua Diddy Diddy Dum Diddy Doo. 31 juli, het is vandaag de verjaardag van Harry Potter. Internationale dag van de boswachter. En het is internationale dag van de avocado.

de jaren 60. Wat je nergens hoort, maar wel bij ons. Hermits, Hermits. And there's a kind of hush all over the world. 31 juli 1971. De Apollo 15 landt op de maan. En kort na de landing stappen Scott, David Scott en James Irwin in een wagentje. En maken ze een rit van 2 uur. Miljoenen kijkers zien hoe het tweetal vanuit het voertuig de rand van een krater bestuderen. En het is voor het eerst dat er een bemand wagentje op de maan rijdt. What a drag.

Girls hier op OSR 920. Zo direct naar het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Afgelopen zaterdag was ik in Schijndel, bij Schijndel aan Zee. En dat trad het goede doel op. En ik moet je zeggen, het was zeer de moeite waard. Met band en zo, het was heel erg leuk. En dit speelde dus ook. Goede doel en alles draait om de eenvoud. Veel plezier, fijn weekend. En ik spreek je aanstaande maandag weer. Voor 3 uur lang Muziekfabriek.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heide Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend, per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Geemert Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle zeven kernen van de gemeente Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12 uur. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet mee zal vallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. Voor een kleinschalig woonproject in Boekel is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdig geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR 920.

De Nederlandse band Diesel, die we kennen van Sol Solito, Summer Night, maar ook van deze Down in the Silver Mine. En daarmee is het vrijdagmiddag geworden. Het is tijd nu voor de allerlaatste aflevering van Broodje OSR van deze week alweer. Muziek tijdens de lunch van 12 tot 2 ben ik bij je. En de drie voorgaande uren zojuist, die waren inderdaad voor Ben van Riel. En eerste maandag weer. Verder met Gary Moore en Phil Lynott.

De swingende hit van Sylvester, You Make Me Feel. Daarvoor Harry Styles uit onze Nederlands hitlijst van dit moment. Je hoorde American Girls. En verder met een duet, Andrea Bocelli en Georgia.

Pas bij het mooie weer van deze vrijdagmiddag. Jimmy Cliff en de Reggae Nights. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarbij ook de weersverwachting. Daarvoor nog deze grote hit van Mr. Props in Nederland. Dit is nog eenmaal Nothing Really Matters op OSR 9.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR. Broodje OSR.

Het blijft toch het allermooiste wat ze ooit gemaakt hebben. Deze hit van Earth, Wind & Fire. Je hoorde September. Deze vrijdagmiddag is dit broodje over zijn muziek tijdens de lunch. Mocht je daarom begonnen zijn, eet smakelijk. Geniet van de lunch en geniet nu ook van Mika. Dit is Relax and Take It Easy.

Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

Aanschuift aan de lunchtafel is Sir Elton John en aan zijn zijde vandaag Dua Lipa. Van het album wat vol staat met heerlijke duetten draaiden we Cold Hearts. Daarvoor Beats International en Dub Be Good To Me op deze vrijdagmiddag, bijna weekend. Nog even doorbijten en dan is het zover. Lekker de teugels laten vieren en genieten van je vrije tijd. Mooi vooruitzicht toch? Dit is Orza 920 met nu muziek van Cock Robin.

En sommige platen die verdienen het om helemaal gedraaid te worden. En een van dat was zojuist Janis Joplin van een hele tijd geleden. Me en Bobby McKee. We gaan richting het nieuws van 1 uur en het nieuws uit uw regio. Daarna nog een uur broodje over zeggen op deze vrijdagmiddag. Wat mij betreft graag tot zo. En de laatste dit uur is die hit van Tony Christie, Amarillo. When the

0: Is Eddie okay? OSN.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de VIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de VIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Op de parkeerplaats aan de Nieuwe Erve 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. Voor een kleinschalig woonproject in Boekel is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Bij deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Labeck als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Voor meer nieuws uit Labeck, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: OSR. Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Welkom terug, deel 2 van Broodje OSR op deze vrijdagmiddag. I knew you were waiting for me. En daar zijn we blij mee hier natuurlijk bij OSR 920, want er wordt steeds meer naar onze zender geluisterd. Aretha Franklin en George Michael, daarmee begonnen we dus. En verder met een ander duet, Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely. Hele goede middag.

Dan danste mee met deze hit van Master Key G, bijgestaan door Nom Cabo. De hit van de corona destijds en de plaats stond ook 5 weken lang nummer 1 in Nederland in 2020 inmiddels alweer. Jeruzalem, daarvoor Gladys Knight en de Pips waren met vele en ze maakten mooie plaatjes. En een van dat was Come Back and Finish What You Started. We zijn eraan begonnen aan Broodje OSR. Deze laatste werkdag van de week alweer op deze vrijdagmiddag. Eet smakelijk! Ik geniet nu ook van deze klassieker, de hit van Joe Cocker, With a Little Help for My Friends.

Dames, en in die tijd waren er nog geen energiedrankjes, maar ze zong het wel vol overgave. Evelyn Thomas, haar high energy was dat. En zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws, erbij ook de weerswachting daarvoor nog. The Three Doors Down.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920!

0: Deze hit van PM Dawn. Set Adrift on Memory Bliss. Op deze vrijdagmiddag. Broodje is er. Tot 2 uur ben ik bij je met zometeen muziek van Years and Years. En Doe Maar, dat is ook een onderweg. Maar eerst even Tex-Mex, zoals Tex-Mex hoort te klinken. Rai Koeder op OS 920. Het is de oude hit van Jim Reeves. You'll Have to Go.
1: Put your sweet lips

Hoi, hoi, ja, bijna weekend. Nog eventjes doorbijten en dan is het zover, hè. Lekker 2 dagen vrij. Doe maar. En Doris Day. En zometeen Shakira en Burna Boy, de huidige nummer 1 van Nederland. En of dat nog zo blijft, dat horen we later deze dag. Daarvoor de oude hit van de Tramps, een heerlijke disco-deun. En ditmaal gedaan door Tina Turner. Dit is Disco Inferno.

Bye Die. En Zwaai Zwaai. Shakira en Burna Boy, dus de huidige nummer 1 van Nederland. Dat was het maar weer. Mijn aandeel zit er al op voor deze vrijdag van deze week. Aanstaande maandag is er weer een nieuwe aflevering van Broodje Ozer, muziek tijdens de lunch. Graag tot dan. Daartussenin heel veel leuke collega's hier bij Ozer 920. De moeite waard om te blijven luisteren. En dat zijn er heel veel. Zometeen Peter Derks en Martin Huibers. En dan op zondag niet te vergeten vanaf 10 uur in de ochtend. Heel veel vinyl. En dat duurt tot 6 uur. Een aanrader. Ga ervan genieten. De laatste plaat van mij is deze bumplaat van George McRae. Rock Your Baby. Fijn weekend.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Op zondag 30 augustus vindt de 7 dorpentocht plaats in Geemert Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12 uur. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet mee zal vallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. Voor een kleinschalig woonproject in Boekel is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Op de parkeerplaats aan de Nieuwe Erve 5 in Mariehout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat de indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet dus toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4 uur vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

0: Michael Jackson, de zanger die toch historie heeft geschreven. Walk With You, daarvoor Ed Sheeran en Justin Bieber. En I Don't Care. Hartelijk goedemiddag op deze vrijdag. Het is alweer de laatste dag van deze maand. Juli, Ozer in de middag. Ik ben bij je tot 4 uur.
1: Peter Derks.

Zo is er een eigen twiddel met ook de muziek die je raakt. In dit geval van de formatie Live en I Will Overcome. En de lied gaat over het draagbaar maken van alle ellende in de wereld. OZR 920 met de middagshow OZR in de middag. Onderweg staat klaar nog Emma Heesters. En waar ga je heen? En Jackie Wilson, Weet Petit ook zometeen na deze. Dit is Louisa Fernandez, Lay Love on You.

En maar heer Sassen, waar ga je heen? Nou, ik ga in elk geval nergens heen, want ik mag hier nog zitten tot 4 uur vanmiddag. Oze in de middag. Met jou, All About The Money komt eraan. En Hugh Jell en Salto, Jamakan. En nu eerst is dit Elton John, Crocodile Walk.

Proza 92, Omroepstichting Regionaal, met ook de heetste zomerhits op je radio. Ugel en Salto en Jamaican. Zo meteen hier nog verderop muziek uit Limburg van Rowan Hansen en Vergeten. En nu eerst is dit Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever.

0: vergeten.
1: Rowenaarse, vanaf 18 september gaan ze van start met hun clubtour 2026 door heel het land. En staan ze ook in Uden, in de Pul, op 16 oktober. Heb je een kaartje, dan heb je geluk, want het is helemaal uitverkocht. Zo zijn 9-2-0, maar niet op de radio. Donna Summer, Last Dance.

Ben Ikking en Stand By Me. En daarvoor Advances and Men en Little Talks. Zometeen nog Little Talks tijdens het radio nieuws van 3 uur. En ook word je bijgepraat in de regio break. Met daarin het allerlaatste nieuws wat speelt in jouw eigen regio. En dit is Frankie Goes Hollywood en Relax.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de parkeerplaats aan de nieuwe Erven 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat de indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Met deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laarbeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdelijk geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. OSR in de middag.

Bright Lights, a Bigger City, dat was CeeLo Green. Welkom terug bij alweer het tweede uur van OZR in de middag. Op deze vrijdag, en het is alweer de laatste vrijdag van deze maand. En het is ook de laatste dag van deze maand, ja, 31 juli. Zometeen, Fleetwood Mac, Go Your Own Way, naar Mother We're Talking, Brother Louie.

Lauren en Maal Smit waren dat. En Drive Safe, je kunt het terugvinden in de hitparade. En daarvoor hadden we die mega classic van Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Ozer in de middag. En ik heb nog klaarstaan verderop muziek voor je van G. Pitney. It Hurts To Be Love. En ook nog The Cure, Boys Don't Cry. En deze ken je ook nog wel. Becky Bell, Stepping Out Tonight.

ging zo'n beetje slapeloos door het leven, deze Gene Pitney. It hurts to be in love voor je hier op OZN920. Vandaag is het een, ja, toch een best aangename zomerdag. Een beetje bewolkt, dat wel. Temperatuur momenteel van zo'n 27 graden. En begin volgende week kan het ook lokaal weer tropisch warm gaan worden. OZN920 deze vrijdagmiddag. Zometeen nog zonnige muziek van Dioro en Elvis Crespo, Bailar. En Son Milieu met ook een heel mooi liedje. Komt eraan. En deze krijg je ook nog wel uit de Zero's. Madison Avenue, Don't Call Me

En ongetwijfeld ga je ze ook wel ergens tegenkomen deze zomer op een of ander festival. So, milieu, this is the moment. Zometeen nog Lil Steven and the Disciples of Soul. Lang niet meer gehoord. Forever, I'll give you my heart komt eraan. Na deze van de Clash. Should I stay?

We luisteren naar OSA 920 met muziek die andere radiostations vaak laten liggen. Little Steven and the Disciples of Soul, Forever I'll Give You My Heart. En ze hadden ook nog een andere hit, Bitter Fruits. Zometeen Dominic Fike, Three Nights. En nu eerst even bijkomen met deze mooie van Don McLean. We gaan terug naar de jaren 70.

Dominic Fike en Three Nights. En ja, inderdaad, nog 3 dagen geslapen. En dan ben ik er weer, want mijn bijdrage voor vandaag en deze week zit er weer op. En deze show gaat onverminderd verder tot 6 uur ozen in de middag met in de presentatie Martin Huibers. Mag ik jou een fijn weekend wensen? En graag dus tot maandag. En ik sluit af met deze van Lana Richie, Do It To Me.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Voor een kleinschalig woonproject in Boekelen is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdelijk geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. Op zondag 30 augustus vindt de 7 dorpentocht plaats in Geemert Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12 uur. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet mee zal vallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
6: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers.

En Joe Risley en George Michael, zij vormen samen het duo Wham. Een hele goede middag, welkom in OSR in de middag, deel 2. We danken Peter voor deel 1. En we hebben muziek van Paul Weller. We kennen hem van de Style Council en ook van de Jam. Hier is Wild Woods.

Sabrina Carpenter begon haar carrière als actrice Maya Hart in de serie Girl Meets World. Een Disney Channel was dat te zien. En speelde daar nog in diverse grote speelfilms. Natuurlijk kon een muzikale carrière niet uitblijven. En een van de hits was Taste. En we hadden Paul Weller daarvoor met The Wild Woods. Graham Nash, we kenden nog van de Hollies en ook van Crosby, Stills, Nash en Young. Hier is zijn Military Madness.

Ja, een muzikale dansbare uitnodiging van de Kings. De gebroeders Ray en Dave Davis en Come Dancing. En we hadden daarvoor echte nederbeat uit de jaren 60 van The Shoes en de grootste hit Na Na Na. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd hebben we nog muziek van Gabriel Rios. Hier is de Broad Daylight. Back in the old-

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

En met de Fairground van Simply Red gingen we even terug naar 1995, waarin ze een klein sampletje gebruiken van de Goodman, Give It Up. OSR 920 en John Denver, Sunshine on My Shoulders. Sunshine.

Ja, zullen we vriendjes worden met Chef Special? Dat is allemaal mogelijk. Amigo, amigo, zongen ze. En binnenkort, dat wil zeggen op 22 augustus, zijn ze live te zien en te horen in het Openluchttheater in Mariahout. En we hadden daarvoor John Denver. En hier is Münchener Freiheit.

Muziek uit de Nederlandse top 40 van dit ogenblik. Daar staan ze op 2. En daar staan ze ook alweer 19 weken lang in. Bauza en Magnetic. En worden de Two Brothers on the fourth floor met I'm Thinking of You. Hier is de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Dat wist hij zelfs 3 keer te doen. Johnny Logan en What's Another Year. I've been waiting.

Ja, dat is in Volendam, de Palingsound. Wij vanuit Limburg, vanuit Stramprooi, want daar kwamen ze vandaan, hadden we de echte Fly Sound, zoals dat noemde. De classics waren dat, het plaatje uit 1972 en de Yellow Sun of Ecuador. Straks het nieuws van 5 uur en daarna zijn we terug voor het laatste uur OSR in de middag. Maar eerst Ilse de Lange. Hey.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Voor een kleinschalig woonproject in Boekelen is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdelijk geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. Op de parkeerplaats aan de nieuwe Erve 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat de indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:45 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Raymond Froggatt schreef vele hits voor andere artiesten. En zelf had hij er ook eentje. Die heette Calo La Vita. En we hadden ervoor Olivia Rodrigo met Vampire. R.E.M. En hun allergrootste hit in de tijd heette Losing My Religion.

0: de oude piano, Diana Ross en My Old Piano. Een nummer van Bernard Edwards en Nile Rodgers, de mannen achter Cheek. En wilde ervoor Charlie Puth samen met Meghan Trainor en Marvin Gaye. Let's get it on. Zometeen gaan we luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd, Jimmy Bohorn. Geschreven en geproduceerd door Casey. Ja, die kennen we nog van Casey en de Sunshine Band. Het was ook op zijn eigen TK Records opgenomen. De grote hit die hij maakte in de tijd heette Spank.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: But you're just a boy.
1: Ja, als je toch eens een jongetje zou kunnen zijn. Als het maar voor een dag. Beyoncé en If I Were a Boy. Hier is Mendes.

Een van de grote successen van de jaren 60, The Trucks, bekend onder andere van het Wild Thing and Love Is All Around. Maar deze heette With a Girl Like You. En het schijnt dat ze nog steeds optredens verzorgen op hun leeftijd. Daarvoor hadden we Madness met The Baggy Trousers. En hieruit de hipparades Sam Felder en Olivia Dean. Rein Me In.

OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers. OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.

Midnight Oil and the Beds Are Burning. En we hadden Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita. Oh, we zeggen de middag zit erop voor vandaag, maar ook voor deze week. We horen elkaar weer terug morgenavond in De Avond Door. En straks na 6 uur, dan start het avondprogramma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je een heel fijn weekend en een heel prettige avond. We gaan eruit vandaag met In Excess.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na een mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdelijk geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. Op de parkeerplaats aan de Nieuwe Erve 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Met deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laarbeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

Muziek uit een James Bond film. Daar begonnen we mee op deze vrijdagavond. Dat was Duran Duran en A View to a Kill. Hey, welkom. Het is, ik zei het al, vrijdagavond. Misschien is je vakantie begonnen. Lekker een aantal weken niks doen van het weer. Niet. Nou, de komende week wordt het ook lekker zo'n gaatje of 25, 26. En dat is meer als genoeg. Als je in Nederland blijft, dan kun je toch leuke dingen ondernemen. Lekker muziek voor je klaarstaan. Maar dat ben je gewend hier boven, zegt 920. Zometeen zomerse muziek van Viva Mexico. Maar eerst Greyhound.

Er zijn zoveel van die grappige zomerse plaatjes. Dit was er eentje van Viva Mexico en El Mariacho Loco. En daar vonden we Greyhound met Black and White. We gaan terug naar de jaren 60 met Andy Williams.

Mooie samenwerking tussen Martin Garrix en U2, The Fireflies. Dat is hun nieuwe single, daar vallen we. En die Williams en Music to Watch Girls By. Even een rondje van drie, we beginnen met de kast. Woorden zonder woorden. Nooit geloofd.

Dat hebben die mannen toch lekker muziek gemaakt, hè? In de beginperiode, begin jaren 70, Chicago uit Saturday in the Park. Misschien dat je morgen een wandeling gaat maken, dat zou kunnen. En daarvoor hadden we de Pointer Sisters en Should I Do It. Tijd geworden voor onze

de kerst uit de kast gehaald bij de band Here's Johnny en Idlewild. En daarvoor hadden we Daniel Merriweather. Merriweather was onze eendagslied voor vandaag en die plaat kwam uit 2009. Love Affair, jaren 60 en A Day Without Love.

Jos, tegenwoordig weer veel meer, maar natuurlijk met nummer Marsh Kinala en daarover is Homer gesproken. Deze mooie plaat van een duo wat ik een warm hart toedraag en ik draai het ook graag thuis en ook op de radio als het toevallig zo past. De heren heten Seals en Crofts. Een van de twee is inmiddels overleden helaas, maar hun muziek is gelukkig gebleven. Hier zijn ze met Summer Breeze.

nog een van haar laatste liedjes die ze gemaakt heeft vanaf ze overleed. Een best wel jonge leeftijd, deze Dusty Springfield. Jongens, met in private. Aan Seals and Croft en Summer Reese. We gaan op naar het nieuws van 7 uur, moet ik zeggen. En daarna is het tijd voor Kees van Kooi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Op de parkeerplaats aan de Nieuwe Erve 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Met deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laabeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Voor een kleinschalig woonproject in Boekelen is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Vroeger had je in de bibliotheek ook een platenverzameling. En dan kon je met een cassettebandje naar de bibliotheek toe. En kon je nummers opnemen die je thuis op de radio niet zo 1, 2, 3 kon vinden. En dat deed ik nou veelvuldig. En dit was een van die nummers die ik daar ontdekte. Grand Funk Railroad en Some Kind of Wonderful. Welkom, het is 7 over 7. Dit is deel 2 van jouw avond door.

0: Je zou er maar naast wonen. Maar goed, mensen in de Canadese stadje St. Mary's, die woonden al 20 jaar naast een visfabriek. En wat bleek nou? Die bleek al heel lang vissaus te bewaren in van die containers. En 20 jaar lang hebben die mensen, als de wind een klein beetje verkeerd stond, altijd de lucht een beetje gehad van rotte vis. Maar goed, ze worden weggehaald. Na 20 jaar pas.
1: Soes.

Bergman kennen we al, die kennen we van Direct. En Isabel E, of A, hoe je dat ook zeggen wil, die komt uit België en heeft daar behoorlijke carrière opgebouwd. En een leuk koppel samen en een leuk nummer. Ik denk te veel. Op OZR 920.

Het was zijn grote hit in Nederland. En daarna niet zoveel meer van hem gehoord. Rockwell en Somebody's Watching Me. OZ920, dat is waar je naar luistert. En de avond door. En vrijdagavond, kortom, we maken ons op voor een mooi weekend. Simply Red, man rondom die roodharige zanger. Buiten het feit omdat hij heel goed kon zingen, leuk van liedjes kon schrijven, was het ook een vrouwenjager. Gaf toe het bed gedeeld te hebben met meer dan 200 vrouwen.

Hij is ons helaas ontgaan, Ozzy Osbourne, maar Universal heeft besloten om 2 spookhuizen te gaan bouwen. De nagedachtenis van Ozzy Osbourne. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan invullen, want het zal behoorlijk eng worden, want het was de Prince of

inmiddels weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze vrijdagavond. Blijf lekker luisteren. Een hele avond vol leuke muziek voor je. En niet vergeten, ook een heel leuk weekend voor de boeg. Kortom, OSR 920, 24 uur per dag. En wat mij betreft maak er een heel, heel mooi weekend van. En ik spreek je maandag. Hoi!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdig geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Met deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laarbeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
5: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Geemert Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Vrijdagavond, dames en heren, jongens en meisjes. Allemaal hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van De Avond Door bij OSR 920. Mijn naam is Peter, ik ben er weer. Gisteren moest ik even verstek laten gaan. Petro, dank nogmaals dat je het even voor me opgelost had. Ik zat een beetje vast. Ik kon niet op tijd in de studio wezen. Andere activiteiten waar ik even mijn aandacht bij moest hebben. Dus vandaar, nou, vanavond gewoon weer als vanouds. Lekkere muziek en natuurlijk de hitfeitjes uit lang vervlogen tijden. Ze komen allemaal weer voorbij vandaag. En we hebben ook lekkere muziek voor je. Boney M.

Blijven lekker samen op de fiets met Gesper Doel. En ik neem je mee. En daarvoor, ja, en die had ook een fietsbel. De bel zat weer vast. En dat was muziek van Boney M. Oh, dit is ook lekker. Dit is ook lekker. We gaan even dansen. Ja, ik zei het al. Het is vrijdagavond natuurlijk. Het weekend staat weer voor de deur. Ik zou zeggen, zet de deur even wagenwijd open. Laat al je vrienden lekker binnen. Maak er een mooi feestje van vanavond. Want het zonnetje heeft goed geschenen vandaag. Jawel. En daar wordt over gezongen door Bob Marley in de remix. The Sun is Shining.

En ze had al zo'n goede hit met Heart and Soul, vond ik toen de tijd. En deze overrulde hem helemaal, want toen was iedereen die eerste hit vergeten eigenlijk. Want Shine in Your Hand, dat is toch wel het nummer voor de dames en heren van Te Pauw. Jammer, want daarna is er eigenlijk niks meer verschenen van deze formatie. Daarvoor nog lekkere muziek van de Gibson Brothers. Allemaal dansbare klanken hier op de vrijdagavond. Je hoorde de non-stop dance. Nou, dan doen we het nu even rustig aan. Life.

and the Cornflake Girl. Dat is een beetje raar dat je gewoon een liedje maakt over iemand zijn ontbijt. Dan moet ze toch lekker zelf weten als zij daar trek in heeft. Lekker hoor. Het is weer vandaag een dag om in de geschiedenisboekjes te duiken. 31 juli. En in 1947 wordt aan de Marnixstraat 404 in Amsterdam het De Lamar Theater geopend. Later natuurlijk verhuisd en verbouwd. En dan wordt het nieuwe De Lamar Theater. Maar het eerste was het dus op 31 juli 1947. Ook op 31 juli, maar dan in het jaar 1956... worden er geen rock'n'roll platen meer geplaatst in de jukebox van Asbury Park in New Jersey. Dit is een zware domper voor de op dat moment 7-jarige Bruce Springsteen, want hij woont in Asbury Park en ja, kan hij geen rock'n'roll meer luisteren. Op 31 juli 1979 trouwt niemand minder dan Ron Brandstede met Patty Bart, de zangeres van Love. 2 jaar later gaan ze weer uit elkaar, dus was van korte duur. John Phillips van de Mamas en de Papas, die wordt op 31 juli 1980 door de FBI opgepakt met een paar gram cocaïne op zak. Hij wordt veroordeeld voor een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar. De jarige van vandaag, Caroline de Bruin, ook wel bekend als Janine, Wesley Snipes, Jim Corr van de Corrs en Norman Cook. En die ken je weer als Fatboy Slim.

Ah, wij laten het licht nog heel even aan. Want we hebben tot 12 uur nog lekker gepresenteerde programma's hier op de radio. En dat betekent zometeen na het nieuws van 9 uur eerst Petro Leenders. De man die gisteren zorgde dat het niet stil werd tussen 8 en 9. Dank daarvoor nogmaals. En we hebben tussen 10 en 12 natuurlijk weer Berend Koenders. Ik zeg morgenmiddag tussen 2 en 4. Dan zit ik hier weer.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren. Er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Met deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laabeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdelijk geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Aerosmith, Ragdoll. Welkom allemaal bij het laatste gedeelte daarvan door op deze laatste dag van juli. Jazeker. Oh, we hebben er zin in vandaag. En het is nog vrijdag ook nog. En vakantie. Patty Austin en James Ingram. Baby, come to me.

lijkt een Tina Turner, Nutbush, City Limits. Het geboorteplaatje van Tina Turner, Nutbush, daar zongen ze over, jazeker. Crosby, Stills, Nash & Young, Woodstock zongen ze voor ons. En hier is Seal en Crazy.

Kransel, Have You Ever Had It Blue hier op OSR. En Belinda Carlisle, die was cirkeltjes aan het tekenen in het zand op het strand, denk ik dat het was. Ja, zeker. Straks mooie muziek van Destiny's Child, maar eerst deze Marvin Gaye en Kim Weston. It Takes Two.

Ach, Amy toch. Ze heeft het er zwaar mee. Amy Winehouse, our day will come. Zij heeft haar dag gehad in ieder geval. Ja, zeker. Destiny's Child Survivor hoorde je. Even terug in de tijd met Fats Domino. Ja, Red Sails in the Sunset.

Ja, dat zou ik ook wel willen. Zo'n dreadlock holiday. Tenzij Ziri zong erover. Jamaica, ja zeker. Bij de Bee Gees. Die hoorde je ook. He's a Liar zongen ze voor ons. En de plaat van Hathaway, die was erbij. Rock My Heart, zo heette dat. Straks na 10 uur wens ik je veel plezier met Berend. En hier zijn de Mavericks. Back in Your Arms Again. Graag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand.
3: Op zondag 30 augustus is de 7 dorpentochten in Gemerbakel. Dit fietsevenement neemt je mee langs alle 7 kernen van de gemeente. En dat zijn Gemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Meelhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Maar je moet wel finishen voor 4 uur 's middags. Er zijn verschillende startlocaties in de gemeente. En de route is zo divers dat je altijd een keuze kunt maken voor een leuke tocht. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. En het is dus een gezellig evenement voor het hele gezin. Het is al een lange traditie, de kindervakantieweek op het terrein aan de bocht in Meelhezen. En ook dit jaar organiseert de stichting Kindervakantieweek Meelhezen in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol sport, spanning, spel en vooral natuurlijk plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Meelhezen. De kindervakantieweek wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van deze vrijwilligers en natuurlijk ook door de steun van diverse sponsors en schenkers. Wil je meer weten over de vakantieweek die loopt van 10 tot met 14 augustus, dan kun je terecht op de website van de kindervakantieweek Meelhezen. In Boekel wordt gewerkt aan een kleinschalig woonproject van 6 compacte woningen. Het plan bestaat uit 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. De woningen worden zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met erf en de gezamenlijke buitenruimte vormt daarbij het hart van het project. Afgelopen week is de nieuwe Milieustraat van Laarbeek geopend. Het is essentieel om voortaan vooraf een afspraak te maken als je naar de Milieustraat wilt gaan. Dat zorgt ervoor dat je minder lang hoeft te wachten en dat je bezoek prettig en veilig verloopt. De Milieustraat is geopend van woensdag tot met vrijdag van 1 tot 5 uur 's middags en op zaterdag kun je er terecht van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Het maken van een afspraak kun je eenvoudig doen via de Mijn Blink app.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Dat is alweer de jaren 90, deze Tool Unlimited, Nothing Like the Rain. Daar begonnen we een beetje mee, samen met Curious the Kill the Cat, Down to Earth. Hey, het is vrijdagavond, het is 10 uur. Dit is Voor de Nacht Begint. Hier is Spooks.

Je juweeltjes in de popmuziek. Roberto Flack, Killing Me Softly with This Song. Eerste albumtrack komt van Gary Moore. Het album heet Still Got the Blues. Meest populaire album van deze man uit 1990. Hier is de Midnight Blues.

discotheques en de Sexolex en de Get Dancing. Wij gaan naar een albumtrack. En niet zomaar één, want het is deze week de album van de week. 49 Winchester, Change of Plans, zo heet het album. Nieuw album, hier is All Over Again. Album.

Muziek van Guus Meeuwis, tranen gelachen. Ach ja, deze Brabantse meneer die doet het een beetje rustig aan. Want je hoort niet zoveel plaatjes, concerten zijn een beetje gestopt. Misschien heeft hij gedacht, nou, ik heb er even genoeg aan verdiend. Nu even rust. Zo zou het maar kunnen zijn. Hier is Don Henley, The End of the Innocence.

Muziek van Sam Smith en Stay With Me. Laatste albumtrek voor dit uur. Eens even kijken. Oh, wat er eentje van een verzamelalbum. Er staan ook leuke nummers soms op. In dit geval John Anderson, Hold On To Love, Sony Time Trip, zo heet het album. Oftewel The Hits of the 80s. Uit 1988.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand.
3: Wil je wel eens zien hoe in vroeger tijden geoogst werd? Dan moet je op zondag 2 augustus naar het Boerenbondsmuseum in Geemert. Je kunt daar terecht voor een levendige en leerzame middag. Bezoekers ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toeging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst. Hoe een meid werd gezegd en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag dus ook. Je kunt terecht in het museum tussen 1 uur en 5 uur 's middags. Op zondag 30 augustus is de Zeven Dorpentochten in Geemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt je mee langs alle 7 kernen van de gemeente. En dat zijn Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Maar je moet wel finishen voor 4 uur 's middags. Er zijn verschillende startlocaties in de gemeente. En de route is zo divers dat je altijd een keuze kunt maken voor een leuke tocht. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. En het is dus een gezellig evenement voor het hele gezin. Het is al een lange traditie, de kindervakantieweek op het terrein aan de bocht in Milhezen. En ook dit jaar organiseert de stichting Kindervakantieweek Milhezen in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol sport, spanning, spel en vooral natuurlijk plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantieweek wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van deze vrijwilligers en natuurlijk ook door de steun van diverse sponsors en schenkers. Wil je meer weten over de vakantieweek die loopt van 10 tot met 14 augustus, dan kun je terecht op de website van de kindervakantieweek Milhezen.
2: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Muziek van Tin Lizzy, Dancing in the Moonlight, samen met Bruce Springsteen was daar het begin van het tweede uur. Deel 2 van Voor de Nacht Begint, hier is Kensington, Home Again.

Muziek van Michael Jackson en Blood on the Dance Floor. We gaan naar de eerste albumtrack voor dit uur. Een werkje van de Cresap van hun album 1999, Nothing Less, Everything and More.

In een korte periode scoorden ze hits naar hits naar hits. Dat was het bandje Blondie. Ik dacht altijd dat het de dame was die zong, maar die heeft ten eigen naam Deborah Harry. Maar goed, na de hand kwam het er pas achter toen iemand zei: je hebt het fout. Hier is de Kane Gang.

Hij blijft toch zeker regelmatig hitjes horen. Deze Waylon en Het leven is te kort. En dan nu, The Doors. Niet, laten we maar zeggen, al die bekende stukken, maar een keer wat anders. Van het best of album in 1985, hier is Waiting for the Sun. Hey.

0: love y'all. God dog that we love you. Just don't let go.
1: Live registratie van Muddy Waters, Got My Mojo Working. En dan is de zogeheten Encora versie. Wat verschilt met die andere versies? Deze heeft wat meer tempo. Hier is Roxette, Enjoy Ride. Hello.

Muziek van de Homewrecker, oftewel het een beetje genaamd somber. We gaan naar een laatste albumtrack voor deze week. Dat wordt er eentje van het bekende album van Neil Young, Harvest uit 1972. Het verhaal van The Old Man.

Alexa's New Sensation. En daarmee vinken we al de plaatjes af zo'n beetje die we hadden moeten draaien. Weekend staat al voor de deur. En ach ja, volgende week gewoon we weer een nieuwe aflevering van Vorige Nacht Begint. Fijn weekend, wat rusten en graag tot de andere keer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarweg, Boekel en Geemert Baker op Omroep Peelrand.
3: In Boekel wordt gewerkt aan een kleinschalig woonproject van 6 compacte woningen. Het plan bestaat uit 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. De woningen worden zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met erf en de gezamenlijke buitenruimte vormt daarbij het hart van het project. Op zondag 30 augustus is de 7 dorpentochten in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt je mee langs alle 7 kernen van de gemeente en dat zijn Gemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Maar je moet wel finishen voor 4 uur 's middags. Er zijn verschillende startlocaties in de gemeente. En de route is zo divers dat je altijd een keuze kunt maken voor een leuke tocht. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. En het is dus een gezellig evenement voor het hele gezin. Het is al een lange traditie, de kindervakantieweek op het terrein aan de bocht in Milhezen. En ook dit jaar organiseert de stichting Kindervakantieweek Milhezen in de laatste week van de bouwvakvakantie een fantastische week vol sport, spanning, spel en vooral natuurlijk plezier. De vrijwilligersorganisatie richt zich op alle kleuter- en basisschoolkinderen uit Milhezen. De kindervakantieweek wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door de inzet van deze vrijwilligers en natuurlijk ook door de steun van diverse sponsors en schenkers. Wil je meer weten over de vakantieweek die loopt van 10 tot met 14 augustus, dan kun je terecht op de website van de kindervakantieweek Milhezen. Afgelopen week is de nieuwe Milieustraat van Laarbeek geopend. Het is essentieel om voortaan vooraf een afspraak te maken als je naar de Milieustraat wilt gaan. Dat zorgt ervoor dat je minder lang hoeft te wachten en dat je bezoek prettig en veilig verloopt. De Milieustraat is geopend van woensdag tot met vrijdag van 1 tot 5 uur 's middags en op zaterdag kun je er terecht van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Het maken van een afspraak kun je eenvoudig doen via de Mijn Blink app.
2: Voor meer nieuws uit Laarweg, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.